0: 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, 92.3 FM.
1: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Nederlandse Uurtje bij 3ZZZ 92.3 FM. Ik ben uw host Jonathan en we gaan er vandaag weer een heel mooi feestje van maken. We gaan meteen met de muziek beginnen. Guus Meeuwis met de trein. Gedeng, gedeng.

Ja, dat was Guus Meeuwis en Van Gant met Per Spoor. Dan hebben we nog een paar mededelingen. Niet vergeten, Tempo Dulu heeft elke tweede dinsdag, donderdag van de maand om 12 uur een sociale lunch in Bintang, in Stud Road, 75 Stud Road. Je kan echt niet met cash betalen, alleen met de kaart. Als je erbij wilt zijn, moet je Ellie bellen op 9511-4392. En dat is dan van Tempo Dulu. Dan is er ook nog eens de Carnavalsclub. Dus, en die heeft een koffietafel op 23 augustus. Als je daarbij wilt zijn, moet je Jan de Knecht bellen met 9725-0945. 9725-0945. En we hebben ook de zangvereniging. Dus zingsingindutch.com.

En dat is $20 per sessie en $180 voor het hele seizoen in de Soul Green Community Center in South Melbourne. En iedereen die Nederlandse liedjes een warm hart toedraagt of wil optreden op het Holland Festival of het Tulp Festival of Sinterklaas of andere community events, kan naar www.zing.com aan elkaar en op Facebook. Ja, dan hebben we de kalender voor de German Speaking Society. Dat zit in de St. Patrick's Community Center in Jones Street, Lilydale. Daar zijn nog een paar leuke evenementen aan het aankomen. Dus op 15 augustus International met The Music Man. En op 19 september Anniversary met de Silver Echoes. En op oktober 17 Oktoberfest met de Bavarian Boys. En tot zover dan deel van onze mededelingen. Dan gaan we weer door met de muziek. En dat is... het volgende nummer is van Johnny Jordaan met Geef mij maar Amsterdam.

Ja, dat was Johnny Jordaan met Geef bij maar Amsterdam. We hebben ook nog vrijwilligers nodig voor de ouderen. Dus MyCare, formerly known as DutchCare, heeft vrijwilligers nodig om de ouderen te kunnen helpen een paar keer per week en mensen wat gezelschap te geven. Heeft u wat uurtjes beschikbaar, dan zou dit fantastisch zijn. Het is voor de nursing homes Avondrust Manor in Caren Downs en Overbeek Manor en Margriet Manor. Als u meer informatie daarover wilt hebben, kunt u Tanja bellen op 0402-051-653. Dus 0402-051-653. Of Lauren on 0401-531621. 0401-531621. En dan niet vergeten uw membership in te sturen als u die heeft. En ook nog, we hebben nieuwe members nodig. Anders zullen wij een uur verliezen op de Nederlandse radio. En dat wil niemand. Dat vindt niemand een goed plan. Nou, dan gaan we door met wat Nederlandse talige muziek. En het volgende nummer is Gerspart Bedoel met Ik Neem Je Mee.

geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil dan, wil dan, wil dan. Staar op.

Dat was Gers Pardoel met Ik neem je mee. En we hebben al een hele lange tijd hebben we de nummers niet gedraaid van Doe Maar. Dus hier komt hij dan, Doe Maar met Smoorverliefd.

Dat was Doe Maar met Smoor Verliefd. Dan hebben we nog een volgende nummer. En dat is van René Rivas met C'est la vie.

Dat was René Riva met C'est la vie. En dan hebben we nog een andere nummer. En dat is van René de Haan met Vuile Huichelaar. Hier komt hij dan, René de Haan met Vuile Huichelaar.

Dat was René de Haan met de Vuile Huichelaar. En we hebben nog een paar hele leuke nummers aankomen. Zoals Cadans met In het Donker. Dus hier komt dan Cadans in het Donker.

Ja, dat was Gedanst met in het donker. We zijn nu inmiddels aan de helft van onze uitzending beland. Ik vind het nog steeds geweldig om te doen. Ik hoop dat jullie dat ook vinden. Dan wordt het ook binnenkort tijd om nog het nieuws vanuit Nederland op te lezen hier. Zoals u allen weten met voetbal. Het WK is afgelopen. Spanje terechte winnaar. Nog steeds is het WK, dit WK, door volledig besmeurd door een hele stortvloed aan bizarre beslissingen van de scheidsrechter en van de virtual assistant referee, de VAR. En ik snap het niet, want er zijn overal camera's gericht op het veld. Je hebt een sensor in de bal en alsnog krijg je het voor elkaar om gewoon niet goed te kunnen scheidsrechten. En dat is gewoon echt heel bijzonder, als je het mij vraagt. Nederland was er helaas uit door dubieuze penalties. En ik snap niet dat je op dit niveau penalty kan missen. Maar goed, dat zal wel weer aan mij liggen. En Nederland had eigenlijk al een paar keer al gewoon het WK moeten winnen. Als je het aan mij vraagt. Dus het is echt lang overdue dat zij... Of er moet iets uitkomen dat Argentinië met terugwerkende kracht de beker verliest. Nou, het nieuwe seizoen van de Eredivisie, dat ziet er wel veelbelovend uit. Ajax heeft wat nieuwe spelers gekocht. Telstar is nog steeds in de kom, dus dat is wel mooi. Dus van vorig seizoen zijn ADO Den Haag, Cambuur en Willem II zijn gepromoveerd naar de Eerste Divisie. Dus Volendam, NAC Breda en Heracles Almelo die gaan degraderen. Dus het volledige aantal teams in de Eredivisie is als volgt. ADO Den Haag die zit nu in de Eredivisie. Ajax zit ook in de Eredivisie, maar die is al en die was als vijfde geëindigd vorig jaar. ADO Den Haag was als eerste geëindigd in de Eerste Divisie. AZ is als zevende geëindigd. Cambuur, die zit ook in de Eredivisie en die was als tweede geëindigd in de Eerste Divisie. Dus dat is automatisch een promotie. Excelsior was als dertiende geëindigd. Feyenoord als tweede geëindigd. Fortuna Sittard was als elfde geëindigd. En Go Ahead Eagles was ook als elfde geëindigd, omdat ze precies hetzelfde aantal punten hadden. FC Groningen is op de negende plaats geëindigd. Heerenveen op de achtste plaats. NEC Nijmegen, heel knap, die zijn aan de derde plaats geëindigd en die gaan waarschijnlijk Europees spelen. PEC Zwolle is op de vijftiende plaats geëindigd, dus die hebben de degradatie knap ontlopen. PSV Eindhoven is als eerste geëindigd. Sparta Rotterdam als tiende. Telstar als veertiende, wat ik ook nog steeds heel knap vind. Twente is op de vierde plaats geëindigd. En dan Utrecht is op de zesde plaats geëindigd. En Willem II is op de derde plaats van de Eerste Divisie geëindigd. En die zijn ook naar de Eredivisie gestegen. Dus dat is wel heel, heel mooi. Ajax krijgt een nieuwe coach. En dat is Miguel Angel Sanchez Munoz. Die speelde in Rayo Vallecano en in Malaga. En die heeft de Spanje onder de 20 gecoacht. En die heeft een hele trits Spaanse teams zoals Girona en Huesca gecoacht. Dus wij gaan kijken of hij tij kan keren. Dus die gaat 2 jaar blijven. Cambuur verliest Henk de Jong als coach en die wordt vervangen door Johan Plat. Bij de Go Ahead Eagles gaat Melvin Boel weg en komt Johan Oosting. In Feyenoord komt Robin van Persie, die gaat eruit. En Giovanni van Bronckhorst gaat het van hem overnemen. Ron Jans is met pensioen, dus die wordt overgenomen door Anthony Correa op FC Utrecht. Telstar
Telstar is Anthony Correa kwijtgeraakt. Dus die is naar Utrecht gegaan. En Henk Brugge die gaat Anthony Correa vervangen. Sparta Rotterdam verliest Maurice Stijn. Omdat het contact is afgelopen. En Rogier Meijer gaat het overnemen van die trainer. En dat is een mooie deal. Want hij heeft Bayer Leverkusen ook getraind. Dus dat zal mooie taferelen opleveren. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik denk, het walgelijke gedrag van Argentinië tijdens de finale zal ook nog wel een staartje krijgen. Weet toch iets hoe en wat. Het zal mij niet verbazen. Ik vind dat Argentinië zeker niet het enige team is waar naar gekeken moet worden. Spanje en Marokko hebben ook hele dubieuze beslissingen voor zich gehad. En heel veel teams hebben op cruciale momenten hebben ze niet gebracht wat ze moesten brengen en wat je normaal gesproken op dit niveau zou zien. Dus ik vind wel dat daar blijk van vals spelen moet keihard worden aangepakt. Vind ik. Nou ja, dan gaan we weer door. Dan ga ik nog wat muziek spelen en dan gaan we het nieuws oplezen uit Nederland. Dus voor het volgende nummer gaan we naar de Venga Boys. En dat is de Uncle John from Jamaica.

Dat was de Venga Boys met Uncle John from Jamaica. Dan nog binnenlands nieuws. Leuk binnenlands nieuws. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is donderdagochtend van de Euromast afgezeild. Daarmee kwam ze een belofte na die ze voor de gemeenteraadsverkiezing had gedaan in de hoop om de opkomst te verhogen. Schouten zei in de aanloop van de verkiezingen dat ze van de Euromast zou afzeilen als er een hogere verkiezingsopkomst zou zijn dan 4 jaar geleden. Met een opkomst van 40,7% was dat inderdaad het geval, vergeleken met de 38,9% van 2022. De Rotterdamse burgemeester moest haar belofte dus nakomen, ondanks haar hoogtevrees. Donderdagochtend klom Schouten gezekerd door aan de veiligheidstouw op 100 meter boven de grond over de rand.

van het platform van de Euromast. Ze werd begeleid door twee instructeurs. Schouten werd bij het uitzeilen aangemoedigd door het publiek op de grond. Ook haar kerstfeest, echtgenoot met wie Schouten 3 weken geleden is getrouwd.

0: Dat hij had in navolging van de Rotterdamse burgemeester beloofd mee te gaan bij een hogere landenverkiezingsopstand, maar was donderdag verhinderd. Jetten is van plan op een later moment alsnog af te dalen van de Rotterdamse blikvanger. Nou, dat is de eerste keer dat een politici een belofte doet en hem daadwerkelijk nakomt. Dus dat is altijd een goede zaak. Dan hebben we ook een ander leuk nieuws. Dus, en dat is dat dat er iemand een grap heeft uitgehaald op het station van Groningen. En dat heeft nu 250.000 euro gekost. Een roltrap op het treinstation is zeker nog een half jaar buiten werking gesteld, doordat er tijdens Koningsnacht als geintje een hoogwerker van 1000 kilo erop werd gedrukt. Dat schrijft RTV Noord. De reparatie gaat zeker 250.000 euro kosten. De schade is enorm, zegt de woordvoerder van de ProRail. Door de actie met de hoogwerker moeten meerdere onderdelen van de trap gerepareerd worden en de complete aandrijving moet worden vervangen. De aandrijving vervangen kost veel tijd, want het onderdeel moet worden gemaakt. De levertijd is 26 weken met de reparaties. Betekent dat het zeker nog 28 weken gaat duren voordat de roltrap in gebruik zal zijn. De roltrap zorgt ervoor dat mensen vanuit het stationsgebouw naar de voetgangerstunnel kunnen. Tot februari 2027 zullen reizigers de trap of de lift moeten gebruiken. De roltrap die mensen weer het station inbrengt, werkt nog wel. Ook op station Zuid, Amsterdam-Zuid, leveren de roltrappen problemen op. Het lokale vervoersbedrijf GVB maakte vorige maand bekend dat de roltrappen naar het perron van de metro niet meer worden gemaakt vanwege de lange levertijd van de onderdelen. Doordat de ingang van de metro in de toekomst wordt verplaatst, zou het niet de moeite waard zijn om de roltrap te repareren. Volgens ProRail staan roltrappen wel vaker stil. Er moet regelmatig onderhoud worden gepleegd en ook de opknap van onderdelen gaat veel tijd zitten. En dat was een deel van het nieuws. Dan hebben we nog een andere leuke muziek. En dat is van Stef Eckel met De Zwerver van Amsterdam.
1: Look at my hand.

Dat was Stef Ekkel met De Zwerver van Amsterdam. Dan nog een ander mooi nieuws is dat de Efteling krijgt een nieuwe sprookje. Dus het nieuwe sprookje van de Efteling, de Sprookjesbibliotheek, wordt 9 meter hoog en zal worden bewoond door kabouters. Ook deelt het park een tekening van de binnenkant van de aanwist voor het Sprookjesbos. De Sprookjesbos wordt in 2027 geopend en krijgt de nieuwste technieken. Je bent niet alleen toeschouwer, je krijgt ook echt een rol. Heel veel grote uitpuilende kasten met sprookjesboeken is de beschrijving van Efteling-ontwerper Jeroen Verheij als je hem naar zijn Sprookjesbibliotheek vraagt. Het is de bedoeling dat gasten straks midden in de bibliotheek gaan lopen. Daar komen ze ontelbare boeken met sprookjes over de hele wereld tegen. Achter een raampje staan en passief kijken is er dus niet meer bij. Woensdag deelde Efteling nog meer details over het 32e sprookje in het Sprookjesbos. Bezoekers lopen namelijk ook vlak langs kabouters die de rust in de bibliotheek bewaren. In de podcast Het Geheim van de Efteling, die het park zelf maakt, zegt directielid Koen Sanders dat de kabouters wel bewegen, maar niet met je praten. Het park deelt ook het ontwerp van stiltekabouter, die ervoor moet zorgen dat het niet echt gepraat wordt. Dat is opvallend, omdat de Efteling juist meer met interactie met kunstmatige intelligentie wil experimenteren. We kunnen het Sprookjesboom eindelijk echt met je laten praten, ook al is het een beetje eng, legt Sanders in de eerste aflevering uit. Al is het volgens hem geen doel, maar het maakt interactie wel mogelijk. Dat moet kinderen die dagelijks geprikkeld worden door apps en apparaten blijven betoveren in het Sprookjesbos. De boom moet volgens Sanders nog dit jaar met AI reageren op vragen van de bezoekers en zelf antwoorden verzinnen. Vorig jaar heeft de Efteling al een aantal dagen getest, maar de Sprookjesbibliotheek wordt in 2027 uitgerust met een andere nieuwe techniek. Wie volgend jaar door de bibliotheek loopt, speelt straks zelf een rol in het sprookje. De techniek die daarvoor gebruiken was er vorig jaar nog niet. We willen dat mensen echt onderdeel zijn van het Sprookjesbibliotheek en dat je door een tafereel wordt bestuurd. Welke techniek er wordt gebruikt, deelt de directeur Marketing Imago niet. Wel is bekend dat in totaal 7 kabouters die in de bibliotheek gaan werken. Later deelde Efteling daar ook tekeningen van. Met de bibliotheek krijgt een sprookjesprokkelaar eindelijk een eigen attractie. Deze figuur die sprookjes van de hele wereld verzamelt, loopt sinds 2014 rond door de Efteling. En hij valt op omdat de acteur achter een realistisch masker zit met een mond en ogen die mechanisch bewegen. In het Sprookjesbibliotheek zien de bezoekers alle boeken die het sprookjesprokkelaar op zijn rijt heeft verzameld. Deelt ontwerper Verheij mee in een persbericht. Omdat de sprookjesprokkelaar volgens de ontwerper zelf op veel pad is, houden de 7 hardwerkende kabouters de bibliotheek geordend, gezellig en zo compleet mogelijk. De figuur zal dus geen plek krijgen. Het is de bedoeling dat het Sprookjesbibliotheek in 2027 opent, maar er is nog geen officiële datum. Wel staat vlakbij de vaak hier een graamte van het gebouw overeind, waar sinds maart aan wordt gebouwd. Dus ja, dat is op zich wel leuk nieuws. En dan gaan we door met de muziek. En het volgende nummer is van Peter Beense met Laat ze maar lullen.

0: Dus ja, dat was Peter Beens met Laat ze maar lullen. Dan komt het programma nu officieel ten einde. En dank u wel voor het luisteren. En heb een goed weekend. Blijf veilig, blijf gezond. En hopelijk tot snel weer. Tot ziens.
1: But it creates a bit of a problem because then people say, then why the double standard that men can't?
2: I don't mind shorts in the office, but there are shorts and there are shorts, you know, so...